mij nog lang niet gelost. Ik zit in Vietnam om weer te leer verlang. Slaap in Praag om die jachten vol knaag aan mijn ziel. Zoals ik om die wereld viel. Een duikje jou voor het zielig nou. En ik versmoor in een koor in New York. Voel ik zoals Daniel in die leeuw. Ook smekend om genade. Zoals milkshake bij die arcade café. Een springbok mors op mijn schoolrok. Ach, in Amsterdam loop ik je pad nou te lang, mijn lang.

Maar in Duitsland voel ik goed verlaten wees. Leonard Cohen, die ou Jood, wordt mijn dagelijkse brood in Mönchengladbach. Sing hij halleluja. Ik liebe dich en such, ik lieg, maar ik dacht ik stoot. En wacht voor die hemel waar het wemel van Cohen's en Klausen, Banksy en Petrus bij die poort. Jouw bogger was het moord, zo weet ik waar ik hoort.

My test right now. Van Eyck's crowns, the bibber van die baviaans, the magic van ons laaste trance. Karel, bring our eyes to the spatsels van moerbij wat vlek op mij.

Ja, en dis presies waar we vanaand gaan, net hier op RSG, musiek wat jou optel, wanneer jy moet terugkom in die ruimte, of terugkom aarde, soos my pa al gesê het, en na een lange naweek, is dit definitief wat een mens moet doen. Nou, Sharon het hier die een gestuur, een liekie wat sê jy gaan nie opgee nie. En Eloise net op een volgende CSA Unstoppable is het Liam Gallagher met Shockwave. En is Eloise wat sê, sy het die energie van Anno en sy wil het deel met jou.

In RSG Landbou hoor ons hoe jazz muziek bydra tot verhoogde produksie by melkbeeste. Ons vind uit wat die reenseisoen van jaar vir Suid-Afrika inhou en ons bekyk opwindende loopbaangeleenthede binne voedselveiligheid. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wereldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Woon op Faro's na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.

0: luister, voel ik belangrijk. Als jij mij een drukje geeft, voel ik veilig. Als jij met mij praat, leer ik.
1: Jouw liefde en aandacht maak jou kind sterk en gee hulle zelfvertrouwe. Luister na hulle, vertroetel hulle en vorm een band met hulle. Elke kind verdien om raakgezien gehoor en geliefd te voel.
0: Ga na holdmyhand.org.za.

schrijf jij een briefje hier op mijn eenzame eiland. En zit het in een bottle, niet een fancy en niet zonder een van plastic.

Africa so featuring Koba te cema te chanenge te angarike pola tate cema kuta ohana u chaniki yaha ya khirikhiringi no cema ngupeska te monu se kuta niyake am tain yokari nientin gum nientin mente kwa jenge karako ha radio x ka fm 107 o tahonan nyeha FM sikim bari tuan ki ha he te huyo kya ko taunge ti do te tik e kamba kamba borodam sika kun khono ti kwedam sika tamba kamba kamba ra ha torokano kwedam kwen tama ha komagwem boodskap vir uitsending die onderwerp hier onder verwys na en ooreenstemming met sy breë konstitusionele mandaat stel Pansalp vandag in die middag gratis en vrywillige Kwedam en Khontali moedertaalklasse in Platfontein bekend. Die klasse reg op volwassenes, jeug en kinders wat die tale kan praat, maar op een of ander manier uitgedaag word om die tale te lees en te skryf. Dit is basiese vaardigheidsfondasie lees en skryfklasse om die bekendstelling van moedertaal onderrig in Platfontein te ondersteun. Die twee pansal taal intens, my Ria Rien vir Khontali en my Noriam Bangu vir Kwedam, is die faciliteerders, instrukteurs, wat volledig ondersteun en toegerus word deur die Kwe en San Nasionale Taal Liggaam. Lede wat inwoners van Platfontein is en die tale nasionaal by Pansalp verteenwoordig. Die klasse sal dagliks plaasvind by die Konkwesa kombineerde skool van 3 uur tot 5 uur, maandag tot vrydag en 11 uur tot 2:30 om Saterdag. Uitgesonderd Sondag en openbare vakansiedag. Baie dankie by voorbaat en ons hoop dat jy dit in orde vind. Borit kwa ji teko mene kwa ha teki ha ko atai kuko ji ge ate kwerena toroka ate no te kamba kamba ra toroka ko kai ngata I kara bori anka kuko di ha et ik ame kwa te ngata I kai kuji ha kwa mo teto si anka te kwa ha Pansalp da ki te trek ame ngang e si ka e kao jaroma ko ke jakun kwe a Kwedam en Khontali ata khandi damaka nyamako klasi a Platfontein ki akatam. Nangwe klasi ji gawagwe ta kwena nge ukwena twana adam akuye kotakoti kwen am. Damakara nge si akkawto ten akate si ngan kwena ngo dame ekti nako garam. Tahino anka go si ngi klasin ku ofu klai ku he darai ku tik ehe em. Ngo anka gwe tari damaka chak e jahinye ku ta kunta tino platfonte niki kana ku tin kwen o kaki ngo gau kwa gwe te klai ka ku he. Ngi tam kwe a tin a pansalp ta ti teki klasin angin kreska tkaru klai te dam a ki ming tenu ria Rien takite kwe Khontali ate mate he, no Noriam Bangu Kwedam ate mate ta. Ngasa kaitara mako tlawukla wako keja kuunka kwe sa. Na ta ikara ngo Kwedam an Khontali ata, ngi kwe no san takite dam si o kaki te mako kanako tin Platfontein kwen ajaro mako keja kumore tam. Klasen ka tsam ji, e nan e tesen tagwe kong kwesa akai kusure takte ite sure ki, e ka 3 iri nyam, nan e ka 5 iri kheri tagwe, mandaha ka te ukoko tse sika, nou kwamana 11 iri ki nyam,
tahatwe kamago derta gamenete nge khono mapu no anga kwete si sonda akhoite sonda edzi no somsa heta tesen ve ngqasen ditam ngwite ohi oro tsousa khari jaro qae am aji te koma no kana bori ji ha ko ji pan sal po ananja qa te ji te u dame ke ja katra ma ko ta ko ta ha an khwena te u dame ngo obe te u dame kuisen te u dame ngo ngo kitama a senta te tu tu e ta ma ha te ken karo per dama ka ta ma ha tu yembere wa ke kana ko ta qa ta te te ma te tsha ka ma he a ka te si te ma khwe khana o khwatino a tse tso ji ami te ji ki ngo shi ko ta klasen ntakhwe dam khwe. Ejahare tam.

Het was die Largo gedeelte uit Vivaldi's kamerconcert in D majeur en dat is uitgevoerd door die barokgroep van Seattle. Een van die composities wat Mendelssohn in 1843 geschreven heeft, dat is nou zo 4 jaar voor zijn dood, was 3 psalms, toonzettings van 3 psalms, psalm 2, psalm 22 en psalm 43. Hulle tel onder sy werk 78. Ons gaan nou luister na die tweede van die 3. Dit is 'n toonsetting van psalm 43. Doen aan my reg, o God. Die kunstenaars is een van daardie kore wat gemakkelijk op my berg Olympos kan woon. Die Winsbacher Knabenkoor.

bijna onverbeterlijke koorsang. Die Winsbacher Knabenkoor met Mendelssohn's toonzetting van Psalm 43 doen aan mij recht, o Heer, of o God, zoals u ook al wil. Die koorleier is Karl Friedrich Beringer. Zo'n week of wat geleden was Zubin Mehta, die dirigent van die Berlijnse Philharmonische Orkest, met een concertvertoning van Othello. Nou weet ik niet of hulle die totale hele Othello gedoen het, nie waarin ik een beetje twijfel. Maar hoe dat ook al sê, Othello is een bijzonder moeilijke rol. Ik wonder toen nou wie die Othello sing. Want jy die klank van een bariton en die hoë register van een tenor nodig om dit te kan sing. En natuurlijk daar die eerste skrikwekkende esultate. Kijk, die opera begin met een groot geroesemoes en een groot storm en alles. En die mense sien die skip wat aankom en hulle wonder of die skip die hawe sal bereik veilig. En die oomblik wat Othello van die boot afklim, moet hy deur al daar die orkest geroesemoes en die mense snij met die esultate. Om te sê, genadiglik is ons gespaar en ons het die vijand oorwin. As die Othello daar nie een absolute stelling kan maak, nie is die strijd vir hom verloren. Maar toe sien ek een van die stemme, en die een wat Othello sing, is iemand van wie ek in my dag des levens nog nooit gehoor het nie. Dit is een man met die naam van Arsène Sogomonyan, en hy is een Armeen. Ek het toen nog gaan soek na opnames, en daar is wel een opname waar hy die liefdesduo saam met Sonja Jantjeva sing. Maar die klankkwaliteit is nie regtig goed genoeg om dit te speel nie. Maar ek moet sê, dit is een besonder indrukwekkende tenor. Luister bijvoorbeeld hierna. Hier sing hy een ligte liedjie, Parlami d'amore, Mario. Maar ek dink daardie stem sal Othello besonder goed hanteer.

Een van de heel grootste pianisten van ons tijd, Marta Argerich, geboren in Argentinië. En dit was Chopin's scherzo nummer 3 in C-kruis mineur, werk 39, wat hij ook in 1839 geschreven. Het is bloot toevallig. En daarmee is het tijd dat ons me tot ziens sê, tot aanstaande week. Wees goed voor die naaste, vooral in die tijd wat nou komt met die verkiezing en alles. En ons kan maar net hoop dat die verkiezing een uitslag zal hebben wat voor die hele land van belang zal wees. Niet net voor één specifieke groep niet. Laat ons gaan stemmen, laat ons ons belangstelling wijs. Blaas hoog die vlam, mag die meetsnoeren in lieflijke plekken val. Alles van die mooiste. Tot ziens.